0: Hoi, hoi. Moet ik terug of geen?
1: Bama Singh, als je.
0: Niet je gang.
1: Meneer Nest, moet je maar kwakken van de zit in Berger Berg op zo handig kan ik ook.
0: Zo'n klunja, de Samuelanga go story.
1: Nada, dank je wel. De koppel was bella als de linnen mongan. At dat man chum, kapot op het document chum. De honger man, onder dat man chum gan.
0: Ja, kom aan.
1: Ja, kawen, ik ga nog een rotrak naar een kwala goof. Ik heb een salantim limpjes op de familie, een salakadjeola, een lakritore. Ik heb een fucking zakamapot en daarom geleerd en dan een satwaaien. En dan de brema shava, voor de loose brad. Ja, los aan de naam en een kole box zakamapot. Ik heb een zakagaz, een chili novelle, fed novelle. Ik ben de Kumayo, Arlindo Mati, Esther Manconte, Mamunindi, nu woont van de Nora de Mosambik Valica Gaz, van de Larongur en Zwijs, en Mutapa, en Yambaza, Romben, Greta, Medbodombek, Zarongula, de Hidum Hal, Namana Delia, en Mina Luis Jack Homer, Zarongula, Vanome Bacherin, Zarongula, nu woont van de Zwagel, Mutapa, en de woont van de Zwagel, van de Rongul. Nu woont ik op de agres en zet van sound op een woord. Ik stond te leiden, kan man bonge.
0: Bongele, maar het jongen kan ik ook maar jongen.
1: Hé,
0: en dat voor.
1: Dat
0: voor.
1: Kan man.